en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

naar het droom gehad.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: We zijn er vroeg bij, maar goedemorgen.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, ik heb de hele weg hier naartoe naar boven gekeken, naar de sterren. Ik bedoel, je rijdt naar Sterren NL, dus waarom zou je niet naar de sterren willen kijken? Maar ik heb geen pers hier gezien. Jij wel? Nee, hè? Ook niet volgens mij. Nee, Tines heeft ze ook niet gezien, dus... Ach ja, jammer dan. Geen wensen kunnen doen. Xabi Hernandez is onze nieuwe bondscoach. Op zich ook leuk. Gaan we Spaans praten. Ik probeer nog even Nederlands te praten. Dat is op zich ook een hele opgave op dit vroege tijdstip. Het is 6:02. We kijken heel even naar de weg en zien 1 probleem op de A4. Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat momenteel 3 kilometer file. Kost je ongeveer 10 minuten. Het komt allemaal door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus houd er rekening mee. Hey, goedemorgen. We zijn er weer bij.
1: Rick van Veldhuizen.
4: Zeker. Oh, wat een vrolijkheid en wat een heerlijkheid. Het wordt vandaag.

0: Adios.
1: Nee, ik kom erbij, joh. Lekker gezellig om bij ons te blijven en vooral niet weg te gaan. Oh, kijk eens even wie we hier hebben in deze hele vroege morgen. Paulus is er ook weer bij.
2: Hé, hey, Clubpie. Hey. Ja, een bijzondere goedemorgen. Meneer Van Veldhuizen ook weer van de partij.
1: Zeker.
2: Met die neerschoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting het golfbandje. Voor de eerste paar uurtjes team Winsbouw even gescheiden. De ene op de andere baan en de andere op de ene baan. Ja, gaat gewoon door, hè. Hé, hey, we gaan even lekker grintjes maaien.
1: Grintjes maaien?
2: Een paar millimeter eraf scheren. En dan zijn ze weer klaar voor de dag.
1: Ja.
2: Hé, hey, meneer Van Veldhuizen, wat heb jij gisteren gegeten? Ik had lekker bloemkool. Met lekker gebakken krieltjes en een slijving.
1: Ik barbecue.
2: Lekker.
1: Ja.
2: Dat moet kunnen, hè.
1: Zeker.
2: Ik zeg, voor de piraten donderdag. Klap erin op de breinhand, omdat het moutig wordt. Die van de ijsbeer. Fantastisch plaatje. Zeg, Clubpie. 13 graadjes boven de snorkel. Titon.
1: Afknijpen. En droog zwaaien.

0: hele familie gezellig met de vouwwagen door Europa aan het rijden.
1: Met de vouwwagen ook echt.
0: De vouwwagen. Ja, het is toch wel af en toe een soort van martelgang. Ik weet niet precies wat hij daar gesproken is, maar ik begreep dat hij wel met de familie leuke dingen aan het doen is. En wat hij aan het doen is, dat is volledig aan hem natuurlijk, dat begrijp je wel. Je hoeft even geen verantwoording af te leggen. Vakantie is dat heerlijke gevoel van, dag baas, zoek het even lekker uit. Ik doe even 3 weken niet mee en Marcel is daar momenteel helemaal in thuis. Dat begrijp ik ook wel. Zeg, hoe vond jij de zonsverduistering gisteravond?
1: Ik vond het zwaar teleurstellend.
0: Ja, ik ook.
1: Ik heb met mijn vader staan kijken. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn vader, kom, we gaan naar buiten, joh. Papa zegt ook, ja, ik pak wel even een laskap. Ik zeg, kan dat dan? Ja, dat kan. Dat hebben we in 1999 ook gedaan. Dus nou, wij met de laskap naar buiten, helemaal naar achter op paarden waar je moest helemaal heen lopen. Want voor de rest was alles in de schaduw al.
0: Ja, want de zon hing al laag. Dus,
1: hij was al erg laag, dus we moesten ergens nog een stukje lopen om te gaan bekijken. Maar goed, op een gegeven moment stonden we op een mooi plekje. Nou, wij met die laskap voor je gezicht. Ik zeg, nou, is dit het? Ik zeg, ja. Het is helemaal niet donker. Nee. En mijn vader zei ook van, ja, er komt dat er nog zoveel procent licht natuurlijk doorheen komt.
0: Dat klopt, ja. Maar het werd wel wat schemeriger. Je zag ook dat de straatlantaarns aangingen uit zichzelf. Dus dat dan weer wel. Maar ik heb dat natuurlijk ook in 1999 meegemaakt. En toen was het echt heel anders. Gisteren keek ik toevallig nog een foto van een goede bekende van mij. Die was op dat moment op het vliegveld van Valencia.
1: Ja.
0: En die had hem echt volledig. Ik zou je misschien zo meteen nog even laten zien hoe mooi het wel kan zijn.
1: Ja, ik heb gisteren even op de stream gekeken van Spanje.
0: Ja, nou, echt schitterend.
1: Ja, daar was het wel donker.
0: Echt een cadeautje is dat dan.
1: Ja.
0: En mijn moeder zat natuurlijk ook in Spanje, dus die heeft daar ook kunnen genieten van het een en het ander. Maar goed, zo mooi als hij was in 1999, zo was hij absoluut niet gisteren in Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zoals jij zeggen, ja, was dit
1: nou? Nou, het was op een gegeven moment, er was nog best wel een groot stuk te zien.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, nou, papa zei ook van, want op de livestream van de NOS, want daar hadden we even bijgepakt.
0: Ja.
1: En het zei, want daar hadden ze de camera volgens mij op het noorden staan. Volgens mij ergens in het noorden van het land hadden ze de maan op het vizier. Dus toen zei je mijn vader al van, ja, maar dan moet je even, waarschijnlijk over een minuut is de maan ook zo.
0: Ja.
1: Dus nou, ik weer kijken en het was het alweer voorbij. Toen waren we eigenlijk al te laat.
0: Ja.
1: En toen was hij eigenlijk alweer net zo dik als daarvoor, zeg maar. Dus
0: zo
1: in ieder geval
0: dik als daarvoor, dat klinkt ook heel onaardig tegen.
1: Ja, nee, ik bedoel dat strookje.
0: Nee, ik snap je wel. Nee, het was een teleurstelling. Maar goed, gisteravond keek Nederland massaal naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Vooral aan de kust kwamen grote groepen mensen samen. En er ontstonden zelfs files richting de stranden. Ook op pleinen en andere open plekken was het vrij druk. In Noordwijk werd het bijzondere moment zelfs gebruikt voor een huwelijksaanzoek. Ah, dat is mooi. En verder nog, online reviews worden steeds minder betrouwbaar. Ja, het is af en toe een afrekencircuit, hè, waar je dan terechtkomt. Deskundigen waarschuwen dat bedrijven en verkopers veel belang hebben bij hoge scores en daarom soms proberen beoordelingen te beïnvloeden. En de anderen dus echt heel erg naar beneden te trekken. Dus wat heb je er nog aan? En dat gebeurt bijvoorbeeld door mensen die gratis producten te geven hebben in ruil voor 5 sterren. Ook AI speelt daarbij een steeds grotere rol bij de reviews. Het advies is daarom om niet alleen naar het aantal sterren te kijken. En dan gaan we weer. Al die sterren altijd, hè? Sterren.nl. Maar vooral verschillende ervaringen te lezen. Dat is het allerbelangrijkste. Want ja, weet je, als mensen boos zijn op iemand of ze hebben nog iets af te rekenen met iemand. Ja, dan worden ze lelijk. Dan gaan ze lullig doen.
1: Ik vind het ook altijd. Ik ben echt ook een reviewlezer. Vooral als ik een wat grotere aankoop doe.
0: Ja.
1: Alleen, ja, ik ben zelf nooit een review plaatsen. Ja, alleen als er iets niet in me, als me iets niet aanstaat.
0: Ik denk dan altijd bij mezelf, hoeveel tijd heb je in je leven dat je dat allemaal kunt doen?
1: Nou, dat niet, maar ik plaats vooral een review. Als ik echt boos ben of het product slecht is, of weet ik veel of ik slecht geholpen ben, weet je, dan plaats ik een review. Maar zelf
0: worden.
1: Vind ik het heel fijn om goede reviews te lezen. Dat ik weet van, oh, ik doe er goed aan om dit product te kopen. Dus eigenlijk is het heel slecht, want eigenlijk zou ik het zelf ook moeten doen.
0: Ja, eigenlijk
1: dan kan
0: wel.
1: Heel erg van om dat
0: wel.
1: Te lezen.
0: Ja, mijn vrouw die gaat gewoon bij mij naast me in de auto zitten als we in een hotel zijn geweest. En die schrijft dan altijd een review. En ja, over het algemeen is ze een optimistisch mens. Dus als het goed is, dan plaatst hij ook hele sympathieke reviews. Dat vind ik altijd heel knap. Ik zeg altijd, lieve schat, we halen dit thuis vandaan. Zegt ze, ja, ik moet toch naast je zitten. Dus,
1: ja, dat is wel zo.
0: Laat ik
1: ja.
0: Er even eentje maken. Goedemorgen allemaal. Wij schuimen hier de boel even af in Hilversum. We zijn bij je met lekkere muziek, zoals deze. Yes.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: recept. Ja,
1: dat zijn wij natuurlijk. Perfecte recept om wakker te worden. Oh, dat is altijd een opgave. Het is altijd een gedoetje. Het is altijd heel erg lastig. En laat vooral ook iedereen weten. Desnoods via de ouderwetse 27MC. Hey jongens, ik zit te luisteren naar Sterren NL. En ik word er lekker wakker van. En als jij lekker wakker wordt, ja, dan ben jij een wakkere vogel.

0: Je mag mij ook een appje sturen, want Marcel doet even de komende 2,5 week helemaal niks. Even een berichtje wat ik zojuist binnenkrijg van Jesper. Jesper, goedemorgen.
1: Rick en Tinia en Clubby. Goedemorgen weer.
0: Goedemorgen, jongen.
1: Ja, mensen, donderdag alweer. Bijna het einde van de week.
0: Oh, heerlijk.
1: Het wordt weer een warm dagje vandaag, mensen.
0: Dagie.
1: Goed drinken, goed smeren en een beetje genieten van de zon. Morgen weer lekker even 10 kilometer steeds hardlopen.
0: Ach, je bent toch niet goed, joh.
1: Oh, dan is het goed te doen, hoor. Goed temperatuurtje nog.
0: Ja, hoe dan?
1: Nu weer onderweg in de bus naar de bouw. Mensen, werk ze en ciao.
0: Ciao, ciao. Zeg, stel je voor dat jij ochtends om 10 uur... Nee, niet 10 uur. 10 kilometer gaat lopen, niet om 10 uur, maar om een uurtje of 3. Zodat je dan zeg maar helemaal fit aan de dag kan beginnen. Voor mij, naar die 10 kilometer...
2: Dan kan alleen maar slechter daarna dan de dag gaan beginnen.
0: Ik denk dat ik naar die 10 kilometer zeg van zo.
2: Dat was ik dan weer naar bed toe moet, denk ik.
0: Klaar. Oké. Okay. Ja. Ik moest even een hoesje laten, maar daar heb ik wel vaker last van in de vroege morgen. Hebben we nog meer wakkere knapen die jij tegenkomt?
2: Ja, er zitten er zoveel onder app. Ja hoor, het is lekker druk vanochtend.
0: Lekker.
2: Ja, nou. Anneke zegt bijvoorbeeld dat ze erbij is. En eventjes kijken hoor, Henke hebben we die al gehad.
0: Henke hebben we nog niet gehad, nee. Maar willen jullie die laten horen ook nog even? Henke, kom er maar bij, jongen.
3: Goedemorgen Rick, 10 jaar, Klopke, hier is hij, Henke. Ja, nog één keer de wekker. Tenminste, de wekker, ik zet nooit je wekker.
0: Nee? Echt waar?
3: En dan is het weekend. En dan nog 2 weken buffelen. En dan hebben we vakantie. Oh. Dus ja, mooier kan het niet zijn.
0: Nee, zeker niet.
3: En dan gaan we op naar Turkije.
0: Oeh, lekker. All inclusive.
3: Dus we gaan er weer een mooie dag van maken, jongens.
0: Dat dacht ik,
3: met z'n allen. Bij de keukenmannetjes. De kranten blij maken. En dan tot de volgende keer.
0: Hey. Hoi. Deze gozer zet nooit een wekker. Nou, geloof mij. Dan ben ik niet op tijd hier, kan ik je vertellen. Als ik de wekker niet zou zetten. Verder nog mensen die zich hebben gemeld?
2: Ja, Arie zegt goedemorgen, Rick en Tinia. Goede uitzending gewenst. En eens eventjes kijken. Klaas, Alan.

0: Damien van Os hoorde je bij Ster NL en de Diamantenring. Zo'n naam, zo'n Damian. Ik heb altijd het idee dat de ouders van dit soort gasten die heel veel lekkere Nederlandstalige liedjes maken, op voorhand al weten dat hun kind later artiest wordt. Dat je ook bij jezelf denkt, we noemen hem Damian. Dat klinkt beter als op de radio wordt afgekondigd. Zou je niet denken?
1: Dat ja, zou kunnen, ja.
0: Ja, dat is mensen over nadenken. Van, hey, we gaan het ermee doen. Hey, Jermaine, leuk dat je erbij bent, man. Hij is ook wakker en onderweg vanuit Zuid-Duitsland naar Nederland. Ook heel erg tof dat je even laat weten dat je erbij bent. Want wij zitten hier niet alleen, we zitten hier samen met jou. En het is leuk om met elkaar even de boel te delen. Dus mocht je even een berichtje willen achterlaten, kan wel via de luisterapp van de NPO. Dus kom maar door.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Het is altijd lekker dat hij het even voor ons doet.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: En de naam luidt.

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er al vroeg bij en het wordt al snel warm. Met de wind uit het oosten en die is zwak tot matig. Temperaturen 31 tot 36 graden. Dus ga je onderweg, neem de paraplu en genoeg drinken mee. Voor pech onderweg, je weet maar nooit. En hier onze spreuk. Blijven de zwaluwen nog lang zwieren. Dan zal de winter ons humeur niet versieren.
1: Nou, kijken we naar uit. Alhoewel, ik vind een echt een lekkere stevige winter. Vind ik nog wel lekker. Maar je moet er nu nog even niet aan denken. Maar zo'n lekkere stevige winter bedoel ik eigenlijk dat het vriest, dat het kraakt. Maar dat de lucht wel blauw is. Ik hou van blauwe luchten. Jij ook, Tines?
2: Ja, dat is altijd wel mooi om te zien.
1: Altijd het allerlekkerst. We kijken even naar de weg. Terwijl het momenteel dus vakantietijd is. En vragen ons af hoe dan. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij het knooppunt Amstel naar de A10 richting Den Haag. Daar staat een auto in de fik. De verbindingsweg is daardoor dicht. Altijd weer van die sensatie waar mensen naar willen kijken. Maar blijf vooral doorrijden. Hè. Van de week had ik ook weer zo'n moment. Dat ik dacht van ja, waarom moet je toch per se met z'n allen naar iets kijken wat het leed is van een ander. Rijd door. Ga door. Als je niet kunt bijdragen, huppakee. A4, dat is de weg vanuit Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat, hou je vast, een halve kilometer file. Komt door een ongeluk. Daardoor is de boel dicht. Het verkeer richting Den Haag volgt dan in dit geval de A20 en de A13. Dan kom je uiteindelijk ook in Rotjeknor. Dus even doorrijden en dan komt het vanzelf dik voor elkaar. Zeg ik het allemaal helemaal goed? Nee. Ik bedoel dus eigenlijk, dan kom je ook vanzelf in Den Haag. Dat is het. Goed, dan kijk ik heel even om me heen. Kijk ik of ik niks vergeet. Ja, tuurlijk ben ik iets vergeten. Wat dacht jij dan? Ja, niks gaat vanzelf hier.
3: Vroege vogel.
1: Ja. Vroege vogels. Wie zoek je?
2: Ja, ik zoek een nieuwe vroege vogel van vandaag. Eigenlijk de vroege vogel van vandaag. Dus luister jij nu, hoor je dit, dan ben je er eigenlijk al indirect eigenlijk al één. En dan hoef je eigenlijk alleen nog maar even je voornaam te sturen in de NPO Luister-app. En dat is je eigenlijk je ticket om dadelijk gebeld te worden. En dan kom je even gezellig hier in de show.
1: Hoe makkelijk kan het zijn. En vergeet de truckers direct niet, hè, mensen.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
1: Dit zijn jouw vroege vogels op de radio. Tinus en Rick.

0: Terren en El. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Ochtends vroeg dan ga ik bij mij het dorp uit. Dat is het harde waar ik woon. Dan ga ik die A28 op, Tinus. En dan is het op zich een vrij lang stuk. En dan kom je heel veel van die werkbusjes tegen, vrachtwagenchauffeurs tegen. En dan denk je iedere keer bij jezelf, zou die en dat busje en die vrachtwagen, zouden die allemaal luisteren naar Sterren en El? Je weet het nooit.
1: Ja, ik probeer soms wel eens even in een auto te kijken en dan naar hun schermpje. En dan kijken welke radiozenders ze aan hebben. Wel, sommige mensen hebben zo'n groot scherm tegenwoordig. Ja, en dan kun je dan wel eens zien wat erom staat.
0: Ja, dat vind ik ook heel erg leuk om te weten.
1: En ik spot ook altijd bumperstickers. Want er zijn natuurlijk al aardig wat... Wat luisteraars die een Sterrenel-sticker op een bumper hebben zitten, die kun je onder andere trouwens krijgen als je de vroege vogel bent. Ja. Dus bij deze nogmaals, geef je op, zou ik zeggen.
0: Blijf dat vooral doen.
1: Maar daar let ik ook altijd op. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja.
0: Is ook leuk. Maar je kunt het van de buitenkant niet helemaal zien.
1: Nee.
0: Terwijl je meteen denkt van oké, dit zijn allemaal mensen die natuurlijk... Ik had bijvoorbeeld een stel schilders. Volgens mij iets met groen erin of zo. Ik heb een veevoeder vrachtwagen die ineens ging inhalen terwijl ik dan weer net eraan kwam stuiven. Oh, dan denk ik, zou die me aan hebben staan of niet? Laat het eens even weten of jij me hebt aanstaan in jouw vrachtwagen of in jouw busje. Vaak over die witte werkbusjes. Altijd gezellig, altijd leuk. Over vrachtwagens gesproken, zometeen de truckerstrek voor alle duidelijkheid. We hebben het al gezegd. We gaan even kijken of mensen reeds lekker wakker zijn. Zijn er vroege vogels of zijn die er niet? Laat het dus even weten. Ik zit even heel erg om me heen te kijken. Truckerstrekje maar even doen, toch of niet?
1: Ja.
0: Of zullen we nog heel even kijken of er nog mensen zijn die op dit moment...
1: Het is ook heel druk in de app, dus je kunt nog ook wel even wat appjes doornemen. Ja hoor.
0: Zullen we Bert eens even doen dan? Kijken, want het schiet hier alle kanten op. Het gaat zo snel dat je af en toe bedenkt van waar is die ook alweer gebleven? Hey Bertus, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Of ligt Tinia nog lekker te slapen?
0: Nee,
2: door
0: joh.
2: Een roosje van de firma Sterren.nl.
0: Ah,
2: hey, ik hoop dat iedereen weer veilig en gezond wakker is. En maak er een mooie uitzending van. En gooi even oerend hard op de breinaal. Ciao, ciao. De show was gewonnen.
0: Hey, dat is wel grappig, hè? Eén keer zeggen we gisteren dat jij te laat bent wakker geworden, maar je was wel op tijd op je werk, hè? Dus,
1: ja, zeker. Nee, och, dit is altijd zo. Ik heb mij ooit al een keer echt verslapen, hoor. Dat ik echt om 6:30, 7 uur
0: per dag kwam. 2 maanden later zeiden ze dat nog tegen je.
1: Ja, dat hoor ik nog wel even. Maar ik was gewoon op tijd. Alleen, ja, ik werd wel 1 minuut voor 5 wakker, zeg maar. Toen moest ik zeg maar 3 minuten later in de auto zitten.
0: Ja, je vader was je reddende engel, want anders was het echt helemaal misgelopen.
1: Nou, ik heb mijn wekker gewoon even aangepast, want ik had eerst... Ik had eerst altijd zo'n wekker wat je in Ex on the Beach ook hebt. Dat
0: Ja, dat is het beste.
1: Maar je schrik je eigen helemaal het apenzuur.
0: Maar je bent wel wakker.
1: Ja, en toen dacht ik opgeven, weet je wat? Ik ben er nu al gewend om erop te staan. Ik zet even wat zachter, wat liever wekkertje als geluid. Maar ja, dat mocht niet water gisteren. Nee. Dus ik heb hem weer even weer op staan.
0: Mijn vrouw heeft af en toe ook dat ze zegt van ja, ik wil niet dat wilde harde wakker worden. Heeft ze een heel lief liedje, zet ze dan op.
1: Oh ja.
0: En dan zegt ze tegen mij, heb je de wekker niet gehoord? Nee, schat. Ik weet niet wat je hebt opgezet, maar zo ongetwijfeld een strijkorkestje zijn... waar ik gewoon persoonlijk niet heel erg wakker van word. Dus ja, dat was lastig. Nou, nog even een LZV-pilootje. Even kijken,
3: hey, Patrick. Goedemorgen, Rick en Tinia. Nou, de laatste donderdag van de week alweer. De week schiet alweer lekker op. Weekend is alweer in zicht. Gaan we maar even een klein pils drinken. Het wekkertje ging vanochtend eigenlijk weer net iets te vroeg, 4 uur. En de winter die maar om kwart over 5 tonnen al in de file.
0: Oh.
3: Maar goed, we zijn inmiddels doorheen. Onderweg naar Almere, 2 klantjes lossen. En dan weer terug naar het altijd gezellige pittoreske Rotterdam. Nou, mannen, vrouwen en aanverwante artikelen. Werk ze allemaal. De Kaluki en
0: de Mossel. Toch wonderlijk dat hij eerst zeg maar heel ver klonk en ineens heel dichtbij was. Nou goed, hoe die dat flikte, dat weet ik ook niet. Maar leuk dat je even reageerde, Patrick. Oeh, ja, voor al die mensen die momenteel in zo'n ding zitten. Die ik zelf nog niet mag besturen, want ik heb geen 95. Hallo!

0: Marta Steenwijk. Ja, ach, lekker. Slapen doen we 's nachts. Ik zeg altijd, slapen doen we onder de grond als we dood zijn. En al die tijd die je anders vermorst met slapen, vind ik altijd weer zo'n gedoetje. Maar jij bent wel heel erg van het slapen. Hoe laat ga jij
1: maar
0: slapen?
1: Ik verslaap mijn leven, joh.
0: Ja? Hoe laat ga je naar bed door de week?
1: Ja, ik probeer altijd. Ik lig meestal om 8:30 wel op bed. Maar maar slapen, dat lukt niet altijd meteen.
0: Nee?
1: Maar dan komt ik word verleid door mijn telefoon.
0: Okay.
1: Of de andere dingen. Maar 's middags ook heel vaak nog even een dutje. Ja joh, ik vind slapen heerlijk.
0: 10:50 ging ik vannacht slapen.
1: Ja, vind ik echt. Dan zou ik hier niet meer kunnen zitten. Als ik dat iedere dag doe.
0: Sterf je langzaam.
1: Dat is echt niet gezond. Ja,
0: nee? Oké, ja. Nee, ik kan niet zo heel vroeg naar bed gaan.
1: Dan ga ik voor eeuwig slapen, denk ik. Als ik dat ga doen.

0: gezellig. En goedemorgen, zeg ik tegen Niek.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik hoor een Brabants accent, of heb ik het helemaal mis?
2: Nee, dat kan wel eens kloppen, ja.
0: Ja. Goedemorgen, waar kom je vandaan dan?
2: Boekel.
0: Boekel, gezellig. Bij Veghel, Handel, beetje die kant
2: ja,
0: op, hè?
2: Ja, dat is wel die hoek, ja. Dat klopt.
0: Ja, dat is wel die hoek.
2: Ja.
0: Ja, kijk, dan hebben we echt een Brabant te pakken, of niet dan? En waar hang je momenteel uit?
2: Momenteel zitten we in de varkenstal. Dus,
0: varkenstal?
2: Ja, de elektrische installatie aanpassen.
0: Oh, in de Peel natuurlijk, hè? Daar zitten heel veel van die varkenstallen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, ah, dat is een gedoetje. Morgen geloof ik één groot gedoe bij het provinciehuis daarover, over dat soort dingen. Maar dat is een heel ander verhaal.
2: Dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal, jongen. En wat doe je dan daar?
2: We gaan hier een nieuwe centrale luchtkanaal erin maken.
0: Oké.
2: En nieuwe ventilatie erin allemaal.
0: Oh, wat ben je dan in het dagelijks leven?
2: Elektromonteur.
0: Elektromonteur. Ja. Oh, daar ken ik een mooi wijsje op. Kleur op kleur en je bent...
2: Elektromonteur, heel goed.
0: Ja, dat is de manier om elektromonteur te worden. Als je niet kleur bij kleur kan leggen. Dat was namelijk altijd
3: nou,
0: mijn...
3: Nou, dat wordt voor jou in ieder geval geen beroep. Want jij ziet niks.
0: Nou, ik zie wel wat. Maar
3: geen kleur.
0: Geen kleur.
3: Nee.
0: Dus zwak en wisselstroom. Ik gooi alles om elkaar.
3: Bij jou gaat heel Nederland in één keer...
0: In één keer gaat gewoon het licht uit. Hoppakee. Ja, voor mij geen probleem. Zeg, fijn dat je erbij bent, man. Want jij bent de vroege vogel van vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En laat iedereen ervoor zorgen in jouw omgeving dat ze luisteren naar Sterren NL, hè?
2: Ja, dat komt goed.
0: Goed zo, dankjewel. Is er nog een plaat waarmee ik het voor jou aangenamer kan maken om een vroege vogel te zijn?
2: Als je vandaag John West met Wat een Hete Zomer zou willen draaien.
0: Ja.
2: Goeie weer vandaag.
0: Goeie weer.
2: Ja.
0: Heerlijk, man. Ja, samen met Lange Frans. Ik zeg, we gaan er vandaag met z'n allen van genieten. Het wordt gewoon lekker warm. En elektromonteurtjes kunnen vast en zeker ook wel een airconditioning aansluiten. Dus veel succes ermee, man.
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Houdoe.
2: Yo, houdoe.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen, 7 uur geweest.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
5: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
3: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
2: Wauw!
3: Dit was het NOS Journaal.
2: Ene Do laat weten, kan iemand bij SterrenNL de microfoon van Rick even uitzetten of lekker in de auto proppen en naar huis sturen? Kan hij wachten tot Marcel terug is? Nou, dat is een mooi teken. Dat betekent dat Marcel gemist wordt en dat hij over 2,5 week weer van harte welkom is hier. Dus alleen maar goede berichten, Do. Ik kan het alleen maar positief uitleggen. Dus spijt me, ik kan er geen ander verhaal van maken.
6: Marcel moet ook even op vakantie, hè,
2: ja, mag hij ook op vakantie?
6: Ja.
2: En mag dan deze prutser gewoon even op de radio zijn? Ja, laat me gewoon heel kort van mijn ding doen.
6: Wel lief blij voor mensen, kom.
2: Ja, nou ja. Ze mag toch gewoon de waarheid spreken?
6: Ja, dat is waar.
2: Als ze mij gewoon een prutser vindt.
6: We hebben eerlijke luisteraars.
2: Ja, hele eerlijke luisteraars. En ze doet het gewoon in my face. Ik luister altijd naar SterrenNL als ik in Nederland ben. Ik rijd elke week naar Italië. Zelfs daar staan jullie regelmatig aan. Als je stickers uitdeelt, dan zie ik wel wie er luistert. De vroege vogel, ik ben er zo een. Dat zegt dus Jurgen. Goedemorgen Jurgen. Kijk even naar de weg en ik zie dat er geen problemen van betekenis zijn. Met andere woorden, we kunnen lekker doorrijden en lekker muziek draaien op de radio. En ik denk dat Doop daar ook heel erg blij van wordt.
1: Marcel de Vries.
2: Nee, dat wil Doop graag, maar dat is niet zo. Ja,

0: Het is alweer bijna 7:10. In de vroege morgen. Het is Marcel in de morgen zonder Marcel. En met Rick van Veldhuizen. Ja, bij sommigen is dit dat kwaad bloed. Bij anderen die zeggen dan weer prutser. Hey Rick, dat ben je helemaal niet, zegt Peter. Jullie zijn toppertjes. En succes. We zitten momenteel weer vanaf de A1 te werken in Naarden. Zouden jullie iets van Otto Lagerfeld kunnen draaien? Dat is lang geleden dat ik dat op de radio heb mogen draaien. Ron laat weten. Rick is de topper. Hij is 3 weken lekker op de radio genieten. Laat je die gek maken, Evert Germans. Ja, het is anders dan Marcel, maar ik vind het totaal niet vervelend om naar Rick te luisteren. Rick is een leuke, vrolijke en enthousiaste DJ. Leuk hè, om over jezelf te mogen zeggen. En Hendrik laat weten, Rick is de legende op de radio. Ik vind het heerlijk om net als vroeger naar hem te mogen luisteren. Nou, dat is leuk om te horen. Zo zie je maar weer, zoveel mensen, zoveel meningen. Geen enkel vorm van paniek. Je hoeft mij niet leuk te vinden. Het mag, het mag. Ik kan het me ook voorstellen. Tieners, of niet dan?
1: Ja, zeker.
0: Dat je een pleurencirkel aan hebt. Ja. Goedemorgen. We kijken even naar het nieuws van gisteravond eigenlijk. Want toen werd het bekendgemaakt onder de wedstrijd voor de Supercup. Wat gewonnen werd door Paris Saint-Germain. Xabi Hernandez, die is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Of zoals de Nederlander hem waarschijnlijk gaat noemen, Xavi Hernandez. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en tekent een contract tot en met het WK van 2030. Xabi wil Oranje aanvallend en vanuit balbezit laten spelen. Een kruifje aan. Mooi is dat. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Nederland weer een buitenlandse bondscoach krijgt. Nou, dat is dan weer even dat gegeven dat we meenemen. Even kijken, wie was dat ook alweer? Dat was na Zwartkruis volgens mij. Wie was die trainer toen ook alweer? Jongens, als je het weet, stuur hem even door. Ik ben hem even kwijt. Wie was dat in 1978? Nou goed, daar hadden Rinus Michels. En daarna ging alles anders worden. Nou goed, er is vast iemand die dat weet uit zijn blote bollenhoofdje. Veel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in het kabinet Jetten. Dat het kabinet Jetten lang blijft zitten. Uit onderzoek van het panel van Hart van Nederland blijkt dat 78% verwacht dat het kabinet de volgende regeerperiode niet afmaakt. Peter zegt de volledige regeerperiode, want de volgende zie je niet zitten. 42% denkt zelfs dat hij nog dit jaar zal vallen. Een meerderheid van 61% zou zelfs nieuwe verkiezingen op dit moment een hele goede zaak vinden. Ja, en wat dan? Wat komt er dan? Ja, dat is ook een lastige voorspelling om te gaan doen. Maar ze krijgen natuurlijk straks de begrotingsoverleggen.
1: Ja, ja, en dat wordt wel weer kritisch natuurlijk. Ik heb het idee, wie kan het wel goed doen? Dat vraag ik me af.
0: Nou, het kan gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Ik weet niet of mensen een klein beetje weten hoe het in elkaar steekt. Maar kijk, het zou zo moeten zijn dat je een meerderheid moet creëren. En dat kunnen ze nu al niet. Het is een minderheidskabinet. Dus hoe wil je dat doen dan? Dat is bijna onmogelijk. Schier onmogelijk. Dus ik zie dat allemaal niet gebeuren. Het wordt nog best wel een hele hete tijd, denk ik. En de boerenprotesten schijnen ook nog op komst te zijn. Dus er is een hele hoop gedoe in Nederland. En daarom zijn wij van de vrolijke jongens. Was het werkelijk Ernst Happel in 78? Iedereen stuurt Happel. Ja. Krijn Kaloel, dat is Ernst Happel. Jazeker, nou dan zetten we die erbij. Ik check het zelf zo meteen vanuit mijn eigen wijzigheid ook wel een beetje. Maar ik ga ervan uit als iedereen Ernst Happel stuurt dat hij het ook zou moeten zijn. Dank jullie wel voor het meehelpen. Zeg, wat vandaag is vandaag?
1: Het is donderdag.
0: Ja, en u weet het.
2: En dan nu een onmenig dikke

Zeker. Pascal Redeker hoorde je en kwam met Beamer uit de badkamerkraan. Lekker. Het is 7:50. Meteen met z'n allen aan het bier. Overigens, Ernst Happel was het natuurlijk. Al mijn luisteraars hebben altijd gelijk. Dankjewel Tim, Niels, Stefan, Wes, die het allemaal hebben doorgestuurd. Ernst Happel, hij was de laatste buitenlandse trainer. Dat was een Oostenrijker. En had van die gevleugelde uitspraken zoals... Kein Gelul Fußball spielen. Nou ja, goed, dat was destijds. En tegenwoordig hebben wij Xabi Hernandez. Ja, dat klinkt toch even net iets anders, kan ik je vertellen.

Het is vandaag een zonnige dag. Tenminste, dat wordt ons wel voorspeld. We kijken wat staat hier. Vandaag volop zon en heet. Het wordt 30 graden in het noorden tot 35 en zelfs misschien wel 36 graden in het zuiden van Nederland. Nou, bereid je maar voor. Ik zag hier net wat schilders lopen. Die moeten ook buiten gaan schilderen. Maar ik begreep net dat het Portugezen zijn. Dus die zijn het ook wel gewend om in dat soort erbarmelijke omstandigheden te moeten gaan werken. Dan hebben wij natuurlijk wel de mogelijkheid om even twee plaatjes in te brengen met een vrij zomers karakter. En de ene is van het team Tinia en de andere is van team Rick. Dus wie draag jij in dat geval een warm hart toe? Of beoordeel het alleen maar op basis van de muziek? Dit is de keuze van Tinus. Ah, ja natuurlijk. Het vliegtuig gaat dalen voor Ibiza-stad. En dan zingen we met z'n allen.

0: we graag horen is dat We're Going to Ibiza van de Venga Boys. Of zoals de Nederlanders zeggen, de Venga Boys. Of de zon op van Diggy Dex. Vind ik toch ook wel... Het is niet per se een zomerse plaat, maar wel een plaat met een zomers karakter en ook met een zomerse uitstraling. Dus tegelijkertijd is het dan ook weer een zomers liedje. Dus welke mag het worden voor jou? Stuur mij vandoor via de NPO Luister-app. Moeilijk niet zijn. Heb je nog iets aan toe te voegen om jou als pleitbezorger voor jouw liedje of niet?
1: Nee, ja, het zijn allebei lekker zomers liedjes. Het wordt lekker warm weer, dus het is een heerlijk zomers battletje. Dus waar voel je de meeste hoge temperaturen bij? Die moet je kiezen, zou ik zeggen.
0: Ja, mensen, het wordt

0: Chato Balando van Django Wagner bij StarNL. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We zijn nog steeds bezig met de keuzemogelijkheid die hier voor ligt. De keuzemogelijkheid tussen Tinus en tussen mij. Team Rick of Team Tinia, zeg maar. We're going to Ibiza is de vrolijke zomerse plaat die Tinia heeft ingebracht. Of anders is het die van mij, van Diggy Dex en De Zon Op. Laat me even weten welke je heel graag zou willen horen. En kom maar door vooral, dat is belangrijk voor ons om uiteindelijk te weten welke we moeten gaan draaien. Zo, dan kijken we even naar het verkeer van dit moment. We kunnen even op het welbekende refresh-knopje drukken, zodat we echt de allerlaatste zaken hebben. Ik kan blijven drukken wat ik wil. Maar zie ik daar iets moois ontstaan? Ja, ik zie daar werkelijk iets moois ontstaan. Ik zie namelijk dat heel veel mensen zoiets hebben van oké, we blijven nog even lekker thuis. We nemen vandaag een dagje vrij. Het wordt mooi weer. Want er staat geen enkele vorm van file op de weg. Dus dat maakt het allemaal even een stukje makkelijker. Hoe gaat het eigenlijk met onze battle? Zit er al een bepaalde progressie in? Zie je al een bepaalde lijn? Of,
1: Nou, het gaat best goed. Er wordt goed gestemd. En er gaat er eentje wel voorop. Maar daar ga ik nog niks over zeggen welke dat is.
0: Dat zou je beïnvloeden, hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar check gewoon even de app. Ga naar de NPO Luister-app. Klik even het polletje aan. En breng je favoriete stem uit op je favoriete plaat.
0: Ja.
1: En dan zie je ook even de tussenstand.
0: Ja, en het is zomer vandaag, hè? Oh, heerlijk!
2: NPO StarNL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Eigen nummer 1 van de zomer. En ik kan er zo vrolijk bij dansen.
2: NPO.
4: StarNL. Rick van Veldhuizen.

zeg, het is zomer, hè? Ja, heb je meteen dat gevoel van zon, zee, strand. En dat je daar een heerlijk warm eiland gaat, namelijk naar...

0: keuze hebben we bij jou neergelegd. Dus laat ons maar weten. Hoe kom jij bij We're Going to Ibiza?
1: Ja, als ik aan zomer denk, dan denk ik heel gauw aan deze plaat. Ik weet niet, het is gewoon lekker zomers. Ja, zomerse klanken, We're Going to Ibiza. Lekker het gevoel dat je op vakantie gaat. Heel veel onze luisteraars gaan lekker op vakantie. Ja. Of zijn op vakantie. Dus daarom heb ik deze ingezet. Want ik denk, misschien stemmen ze daarom al.
0: Ik zit even naar buiten te kijken. Maar ik kan nog niet echt zeggen dat de zon heel erg hard naar binnen straalt.
1: Oh ja, maar er zitten hier ook wel de planken voor ons. Of hoe noem je dat? Van die stijgerplanken voor
0: bord
1: ons
0: voor ons kop, dus, ja.
1: Dus, ja, we staan in de stijgers. Het is heel gezellig naar buiten kijken.
0: Nee, dat is
1: nu
0: sowieso niet.
1: Het Avrotrosgebouw staat hier in de stijgers namelijk. Dus,
0: ja. Het wordt wel een keer tijd dat de boel is een beetje hier in de stijgers.
1: Even een opknapbeurtje.
0: Even een klein opknapbeurtje hier bij Avro. Zeker. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Maak nog even snel je keuze. Ga even naar de NPO. Luisterrapper, laat ons weten. Wordt het team Tinia of wordt het team Rick?

0: Terug in de tijd van Yves Berendsen. Ik begreep een tijdje terug dat hij en zijn meisje uit elkaar waren. Maar heb jij dat nog meegekregen qua gossip?
1: Jazeker. Ja. Meneer is vrijgezel. Ja. Maar of het nou ook echt dat hij een nieuwe vriendin heeft, dat beweren de gossipkanalen inderdaad.
0: Okay.
1: Je had het echt dus geen idee. Maar,
0: Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ja, dus er blijft helemaal niks van over van het hele verhaal natuurlijk. Dat is duidelijk. Laat je lekker gaan. Wij mogen kiezen uit twee liedjes. Na de volgende plaat gaan we zeker een lekker zomers liedje op de radio draaien. Wordt het een zomerse liedje van Team Tinia? We're going to Ibiza van de Benga Boys. Of wordt het toch nog Digidex en de zon op? Ja, dat is mijn keuze. Dat is Team Rick. Kijk even via de NPO. Luister even. Kies daarvoor Sterren en L. En vertel ons zo snel als mogelijk waar jouw voorkeur naar uitgaat. Oeh. En dan je tante uit Texas.

0: Wat een verhaal. Je tante uit de Jordaan die uiteindelijk in Texas belandt met een leuke cowboy die lijkt op Lucky Luke. Ja, je verzint het niet, maar dat deed hij wel. En, we hebben het over Joey Nicolai, die we tegenwoordig ook kennen van Tinto Berado, voor alle duidelijkheid. En van de week heb jij die ook nog ingebracht voor de battle, Tinia.
1: Ja.
0: Dat werd hem natuurlijk wel. En vandaag moesten we even strijden om een zomers liedje. Welke van de twee gaat uiteindelijk als winnaar uit de bus komen? De ene was van Team Tinia. We're going to Ibiza van... Ibiza, moet je eigenlijk zeggen. Van de Banger Boys. Of is het Diggy Dex en De Zon Op? Nou, daar hebben de nodige stemmen hebben er uiteindelijk hier in het pakje mogen komen. Maar er zijn uiteindelijk maar één de winnaar.
1: Ja, met 62% heeft gewonnen. De Banger Boys met We're Going to Ibiza.
0: Verrassend.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banger Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen, 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, yeah. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jan van der Putten. Dan weet ik meteen ook waar Marcel momenteel zit qua camping. Dat is duidelijk. Marcel zit in de buurt van Dokkum. Dus ik denk dat hij daar zijn vouwwagen heeft opgezet. Want daar zit het beste camping van Nederland. Hoe mooi kan het zijn? Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En laat het vooral weten dat je er ook bij bent via de NPO Luister-app. Wat je aan het uitspoken bent. En wat ook leuk is, zijn foto's van datgene wat jij op dit moment ziet. Jouw point of view. Wat maak jij allemaal mee? Dan kunnen wij hier deelgenoot worden van wat jullie aan het uitspoken zijn. En maken wij deelgenoot van de leuke liedjes die wij mogen draaien op de radio. Kijken we even naar de wegen van Nederland. Valt best mee. 2 files die opvallen op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Westerkoog en Knoop het Koenplein. Toch daar nog een file van een kleine 10 minuten. Er staat daar 6 kilometer achter elkaar, maar het schijnt vrij snel opgelost te raken. En het ene heeft verbinding met het andere, want de A10... dat is zeg van het Knoop het Koenplein richting Knoop het Watergaasmeer bij Amsterdam Tuindorp. Ozaan, daar staat een kapotte vrachtwagen. De oprit is daardoor dicht. Dus ik denk dat de A8 leidt onder het probleem op de A10. En daardoor staat er dus daar op dit moment een slordige 6 kilometer, maar je gaat er rap doorheen, staat hier. Binnen 10 minuten ben je er langs. Maar goed, dat is het leuke van vakantie. Dan word je ook niet echt heel erg lang opgehouden. Ga je nog op weg naar het strand? Ga je nog leuke dingen doen? Laat het ons vooral ook weten. En nogmaals, maak een foto van jouw point of view. Laat zien waar je uithangt en laat zien wat je doet.
1: Rick van Veldhuizen.
6: Dat is mijn naam. Leuk dat jij

0: bij TerrenL. Goedemorgen. Er komen de nodige foto's binnen, Tinus. Het is altijd leuk om even naar te kijken. Adrie, laat even weten. Mijn point of view is momenteel bij Luik in de file. Ik weet precies waar die staat. Dat is de rondweg rondom Luik. En dan passeer je zometeen een grote supermarkt. En dan ga je eigenlijk over de Maas heen. En daar staat het constant vast. Ik heb daar vorige week, wat is het, vrijdag ook heel lang vastgestaan. Dus ik wens je heel veel succes daarbij. Verder nog berichten, posten, foto's die je hebt gezien?
1: Ja, zin is je shirt. Ik ben een kleedkamer aan het schoonmaken met azijn. En jullie op de speaker aan.
0: Lekker,
1: en
0: leuk.
1: En je ziet een mooie rode tegeltjes kleedkamer. Echt een typische kleedkamer. Ricardo zegt, ik ben vandaag lekker aan het rijden op de vuilniswagen. En natuurlijk SterrenNL aan. Kevin die staat, die rijdt alweer in een tunnel. Maar die stopt net op de file in de op de A8. En Roy die is water aan het geven met de hand op de golfbaan. Batouwen.
0: De Batouwen. Ja.
1: En Simone zegt goedemorgen, ik ga zo lekker naar het strand. En eventjes kijken, wat komt er? Er komt zoveel binnen, jongens. En Vincent die stuurt een mooie foto van zijn vrachtwagen. En Nathan die zit denk ik op een shovel. Ja, dat is zijn point of view.
0: Nou kijk, zoveel mensen ja. Die even ons dan laten meenemen in hun wereld. Altijd leuk, want ja, wij moeten daar een voorstelling mee maken. En met zo'n plaatje erbij gaat het een stuk makkelijker. Ik zie ook iemand in een putje klooien met een paar draden. Zijn benen hangen in het putje. En hij moet proberen, maar pas op hè, met die draden. Want voor je weet knip je de verkeerde door. En zit de hele buurt weer zonder stroom. De Nederlandse familiefilm Minoes keert na 25 jaar toch weer terug in de bioscoop. De film met Carice van Houten en Theo Maassen is helemaal digitaal opgeknapt in 4K. En dat kostte maanden werk. Krasjes en stofjes werden van het beeld weggehaald. En ook de kleuren werden per shot opnieuw gecontroleerd. Vanaf vandaag is de vernieuwde versie in de bioscoop te zien. Ben je eigenlijk al nog te jong voor Minoes of niet?
1: Nee. Minoes, echt fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, legendarisch. Ja. Oh, ik zou dit zomaar in de bioscoop willen terugzien.
0: Ja, maar dan 4K.
1: Echt fantastisch. Ja, dit lijkt me helemaal leuk.
0: Alle oneffenheden weggehaald, dus gewoon even doen. Ik bedoel, het is vakantie, dus waarom ook niet? Kijken we naar andere zaken. Ja, dit vind ik toch wel een berichtje waar ik niet echt heel... Ja, aan de ene kant vind ik het wel fijn dat er nog steeds aan hem gedacht wordt. Maar de kinderen van René Karst staan vandaag stil bij de dag waarop hun vader 60 jaar zou zijn geworden. Dochter Ischelle en zijn zoon Thomas delen persoonlijke berichten en foto's op Instagram. Ischelle schrijft dat ze haar vader nog iedere dag mist. En dat zijn gemis extra voelbaar is nu ze binnenkort zelf een dochter krijgt. Ja, dat zijn van die verschrikkelijke dingen. Ja, dan zeg ik altijd maar voor mensen die nog bij leven en welzijn zijn. Probeer elkaar niet uit het oog te verliezen. Probeer elkaar vast te houden. Want op dit soort momenten merk je hoe je dan elkaar toch heel erg gaat missen. René Karst overleed afgelopen november op 59-jarige leeftijd natuurlijk veel en veel te vroeg. Maar heeft zoveel materiaal achtergelaten waardoor we altijd vrolijker zullen zijn. Dus het bijzondere is dat het leed van het feit dat hij er niet meer is, doet pijn. Tegelijkertijd is zijn nalatenschap één groot lang feest. Dus ja, daar kunnen zijn dochter en zijn zoon, Ischelle en Thomas, natuurlijk ook heel erg trots op zijn.
1: Ja, en Thomas die is lekker aan het optreden in het land, zag ik. Die is echt heel goed op weg. En ik hoop dat hij echt een beetje in de voetsporen van zijn vader gaat treden.
0: Zeker.
1: En dat hij zijn, ja, wat is het, alles gaat... Ja, verder de wereld inbrengt van
0: expansie,
1: René.
0: Ja. Grote woorden. Ja, ja, grote woorden, dat is de familie Karst.
1: Hij houdt hem in leven, ja. Toch wel een beetje.
0: En dat is het mooie. Dus,
1: en ik denk dat we ook maar gewoon even vandaag allemaal hier in heel Nederland, denk ik, iedereen maar gewoon even een atje moeten doen op René. Op
0: zeker,
1: verjaardag.
0: Zeker, met z'n allen.

0: van Hemert. Goedemorgen, het is alweer 9:09. Ik kan me zo voorstellen dat je zegt van ja, weet je, kom nu pas uit mijn bed. Ik ga lekker een vrije dag nemen vandaag. Dat had je al bedacht. En dat je vanmiddag lekker naar het strand toe gaat. Of misschien al aan het einde van de ochtend die kant op gaat. Vooralsnog hebben wij geen tekenen dat het echt belachelijk druk gaat worden. Dus het zou nog kunnen, maar goed, richting het weekend kan het misschien allemaal weer veranderen. Gijs laat weten dat hij vanuit de fabriek zit te luisteren met het oortje in. Lekker naar Sterren NL. Dat is goed om te horen en te vernemen. En Arjan laat ook nog even weten. Goedemorgen, Tinus en Rick. Ook hier in Dordrecht gelukkig nog vol gas beregenen in de uien en aardappelen. Dankbaar dat het nog kan en mag. Ja, zo begrijp ik dat heel veel mensen toch last hebben van de droogte. En dat ze toch nog blij zijn dat ze hun gewassen mogen gaan besproeien. Ook dat zijn zaken waar je je af en toe misschien niet heel erg mee bezighoudt. Maar geloof mij, er zijn mensen die echt zoiets hebben van jeetje mina, ik heb water nodig, want anders heb ik straks een probleem. En heb ik geen oogst en dan heb ik geen inkomen en noem het allemaal maar door. Dus
1: volgens mij ook wel water aan volgende week. Want de zomer die gaat een beetje zich achter ons laten.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Het wordt een graadje of 20 volgens mij weer app dan, hè, moet ik zeggen. Ik weet niet wat Jan de Weerman zijn app zegt, maar bij mij geeft hij heel veel regen aan.
0: Nou, Jan gaan we zo meteen horen. Eerst even wat anders doen. Eerst even iets met een balletje.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.

0: En het balletje gaat in, zeg maar, dat bijzonder apparaatje van jou. En we gaan even luisteren waar het balletje naartoe rolt.
1: Oh.
0: Wat doe je nou?
1: Het gaat er vandoor. Oh, ja.
0: Balletje loopt weg.
1: Het balletje
0: ging weg. Nou, is een bevalling.
1: Oké. Nou ja, ik slinger af en toe iets te hard aan het rad en dan gaat mijn balletje er vandoor, zeg maar.
0: Klinkt wel heel erg plastisch, dit.
1: Nou ja, nee, ja, dit is gewoon een miniatuurversie van een roulettewiel. Dus ja, je moet hier af en toe een beetje secuur mee omgaan.
0: Ja.
1: Nou ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. Maar goed, hij is vandaag gevallen. De jackpot op 2 cijfers. En die 2 cijfers zijn een 3 en een 5. Oftewel, hij is op vakje zwart gevallen. Dat betekent dus getal 35. Dus een 3 en een 5 in je 06-nummer.
0: Maar het mag ook 53 zijn.
1: Ja hoor, ergens een 3 en een 5 in die 06. Maakt niet uit waar.
0: Maakt niet uit. Dus kom maar door. En win leuke prijzen. Prijzen zoals...
1: Ja, zoals de Sterren.nl Big Shopper natuurlijk. En nog hele andere leuke prijzen.
0: Ja, van de week was trouwens duidelijk te horen in het nieuws... dat er in Limburg de meeste zwembaden zijn in Nederland. Dat hebben ze geteld. De Volkskrant schijnt dat gedaan te hebben. Ik weet niet hoe je dat doet. Waarschijnlijk met satellietbeelden te kunnen doen. Dan kun je AI erop zetten en zeggen van... waar vind jij de meeste? Danisha zegt, ik luister vanuit Limburg lekker... bij mijn moeder in het zwembad. Kijk, het is toch lekker om af en toe even je moeder toe te gaan. Of niet dan? Daarover gesproken, ja, zon, zee, strand. Hoppa! Zitten we ineens met z'n allen in Griekenland. Met Marco Schuitmaker.

0: achterop bij mij. Ja. Ach, kijk toch even. We moeten het nog even hebben over het weer. Nou, laat die regen maar weg. Jan de Weerman.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Zeker.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Nou, regen gaat er echt niet komen vandaag.

0: Ja, goedemorgen clubje. Vanochtend is de zon er al vroeg bij en het wordt al snel warm. Met de wind uit het oosten en die is zwak tot matig. Temperaturen 31 tot 36 graden. Dus ga je onderweg, neem de paraplu en genoeg drinken mee. Voor pech onderweg, je weet maar nooit. En hier onze spreuk. Blijven de zwaluwen nog lang zwieren. Dan zal de winter ons humeur niet versieren.
1: Prima! Kijken we even naar de weg. Dan zien we op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Koog en Knoop het Koenplein. Op dit moment 6 kilometer langzaam aanrijdend het verkeer. Doe je er zeker 10 minuten over. En de A10 Knoop het Koenplein richting Knoop het Watergraafsmeer. Bij het Knoop het Koenplein is sprake van een kapotte vrachtwagen. Daardoor staat dus ook de A8 vast. De boel is daar dicht op de rechter rijstrook. Kijken we nog even verder. Dan hebben we de N235. Alles schijnt met elkaar een beetje in verbinding te staan, heb ik het idee. Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. Daar staat op dit moment zo'n 3 kilometer langzaamaan rijdend verkeer. En dat doe je dan 5 minuten over. De N235, daar heb ik het over. Dat is wel grappig, hè? Tegenwoordig rij je ook heel erg met Google Maps en dat soort...
2: Als ik de weg niet weet, wel.
1: Ja? En luister je dan ook heel erg van... je nadert zo meteen een plek waar je een half uur de file moet staan... dat je meteen een andere route neemt, of niet?
2: Nou, niet altijd.
1: Ja, maar tegenwoordig zie je dat al die alternatieve routes over het algemeen vollopen... omdat iedereen luistert daarnaar en denkt... Oké, andere route, weg.
2: Ja, ik kijk altijd meer een beetje wat die alternatieve route is. Ja. En dan ga ik beoordelen of dat ik... er blijven of dat ik eraf ga.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ben jij ook trouwens zo'n meisje dat... ik merk dat heel veel vrouwen tegenwoordig... als ze de weg zoeken... dan is zeg maar de wereld hun beleving eigenlijk... wat er in het schermpje van hun telefoon staat. Ben je ook zo iemand of niet? Of heb je de kaart van Nederland goed in je hoofd?
2: Als ik ergens de weg niet weet... dan moet ik altijd wel even schakelen, ja.
1: Ja? Ja. Ik vind het al leuk dat heel veel mensen hebben zeg maar alleen...
2: Maar ik denk niet alleen dat vrouwen daar last van hebben.
1: Nee? Welk man er last van? Nou, kunnen we neerleggen.
2: Ook mannen hebben daar last van.
1: Ja?
2: Niet alleen vrouwen rijden.
1: Maar waarom
2: willen
1: vrouwen altijd deelgenoot maken, mannen deelgenoot maken van de problemen die zij hebben? En omgekeerd doen we dat nooit?
2: Omdat dit niet alleen een vrouwenprobleem is.
1: Oké, we gaan checken. ja. Zeg maar de kaart van Nederland, weten waar je rijdt, zeg maar kunnen navigeren. Is dat nou een typisch mannelijk probleem of een vrouwelijk probleem?
2: Ik denk allebei.
1: En reageer ook even als vrouw en wees een keer eerlijk. Hè? Dus niet als man, ja, ik heb er nooit moeite mee. Want ik weet altijd de weg, ik wijs altijd de weg. Nee, gewoon ook eerlijk zijn. Eerlijk is het allerbelangrijkste.
3: 06 roulette.
1: Oh ja, de 06 roulette. Wij hebben in... in dit geval een telefoonnummer nodig waar een 3 en een 5 in staat. En als dat het geval is, stuur je jackpot. En win je onder andere de Big Shopper. Overigens, ik hoor thuis regelmatig vragen... wanneer neem je hem nou eens mee naar huis?
2: Het komt eraan.
1: Ja, dat zeg je al een hele week. Nou goed, hij komt er ook bij mij aan, maar hij komt ook zeker naar je toe. Luisteraars gaan hier namelijk altijd voor.
3: NPO Sterren
1: NL.
3: De nummer 1 van de
1: nummer 1 van de zomer, dat betekent ook...

0: er toch wel eentje van formaat. We hebben hem even in de groep gegooid. Het verhaal van navigeren. Ik legde iets neer en ja, als door een wesp gestoken kwam Tilia meteen aan de hoek. Ja, nee, dit is geen mannen, geen vrouwenprobleem. Dit is ook een mannenprobleem. Dan heb ik het over navigeren.
1: Ik zal het verklappen. Het blijft een eeuwige discussie, denk ik. Misschien ook wel in onze app. Maar ik denk dat, even kijken, Zwier het juiste antwoord heeft. Misschien wel. Het is geen man- of vrouwprobleem, maar een generatieprobleem.
0: Is dat het?
1: Misschien wel.
0: Waar zit het dan in? Dat jullie geen topografie hebben gehad vroeger op school of anders? Of dat jullie te veel zijn verwend door al die apparaten die precies de weg wijzen? Is dat het dan?
1: Misschien. Maar okay. Ik heb meestal wel dat ik niet afhankelijk ben van navigatie, hoor. Ik vind borden volgen, kan ik ook best prima.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gelukkig.
1: Als ik eenmaal ergens heb gereden, dan weet ik de weg ook wel.
0: Ik vond dit verhaal wel leuk van Maurice. Die zegt, als we op vakantie zijn en een auto huren, heeft deze regelmatig geen Android in zich. En dus navigeert mijn vrouw. Ze is er dan een ster in om te roepen dat we waar we heen moeten, nadat ik de afslag al voorbij ben geweest of het kruispunt voorbij ben. Waarop Maurice nog even toevoegt. Aan de andere kant, waarschijnlijk om ruzie te voorkomen, is het ook regelmatig zo dat ik gewoon niet luister. Maar goed, dat geef ik dan natuurlijk helemaal niet toe. Kijk, ja, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Ik weet nog, vroeger, in de jaren 70, moest ik met mijn vader en moeder naar het zuiden van Frankrijk. En dan ging je langs Parijs. Nou, dat liep bijna uit op een echtscheiding. Echt ongelooflijk. Ja, dan waren ze aan het zoeken en het was een gedoetje altijd. En dan miste je wat. Maar je kunt je haast niet meer voorstellen dat je met de kaart op je schoot probeert de weg te vinden.
1: Ja. Nou,
0: dat is wel datgene wat het allemaal moeilijk en lastig maakt.
1: Mijn vader die koopt nog steeds, ideaal als hij naar Italië gaat, dan koopt hij nog steeds een kaartje bij de ANWB, hoor.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, gewoon een landkaart.
0: Dus inderdaad, wat Svier zegt, het is een generatieprobleem.
1: Nou ja, maar hij koopt dat in de zin van, je weet maar nooit.
0: Je weet maar nooit, als misschien eventueel de navigatie uitvalt in je auto.
1: Als in één keer, weet ik veel, een of andere gekkie hier in Nederland of in de wereld bedenkt van, we gaan even het internet de stekker uittrekken.
0: Ja. Oké, ja, hij komt nooit binnen
1: en
0: huis.
1: Hij staat op de 7 in Duitsland, ja, dan snap ik dat. Dan is het wel handig als je een kaartje hebt.
0: Ja, je weet ongeveer toch wel hoe je weer naar huis moet komen. Ik bedoel, hou de vangrail vast, zou ik zeggen. En kijk even of het allemaal geregeld kan worden. Goed, lieve mensen, het is alweer 13 minuten over 8:30. En we zijn nog bezig met iets anders.
2: 06 Roulette.
0: Ja, en wat hebben de mensen nodig in hun telefoonnummer?
1: Een 5 en een 3.
0: Een 5 en een 3.
1: Of een 3 en een 5. Ze hoeven niet naast elkaar te staan als die twee cijfers maar ergens achter de 06 staan.
0: Ja, vroeger werd het telefoonnummer 0653 ook uitgegeven. Nou, dan heb je wel meteen. Hoppa.

0: Ik heb een trauma van deze plaat. Tenminste, van het zinnetje vooral. Ik heb de shots in zak in de DC. dat kan ik uitleggen. Ik ben namelijk opgegroeid in de Amsterdamse Zandbak in Oostdorp. Dat was heel lang geleden. En ja, daar heb ik waarschijnlijk ook mijn vocale geluid vandaan. Want in Amsterdam leer je wel van je afpraten. En ik zat daar natuurlijk op school en ik moest daar uiteindelijk weg. En ik verhuisde naar het westen van Brabant. En ik had natuurlijk op dat moment zeg maar een bepaalde manier van praten. En dat zorgde er dus ook voor dat die mensen in Brabant zoiets hadden van... wat is die vergozer? Ja, en toen kwam de leraar naar me toe. Die zei van, zeg jij eens, ik heb de zon zien zakken in de zee. Of ik heb de zon zien zakken in de Zuiderzee. Dus sorry, zien zakken in de Zuiderzee. En vanaf dat moment werd ik ook als de Amsterdammer aangemerkt in West-Brabant. Dus ik heb iets met dit. De John C. Jacques in de zee. En ondertussen heb ik wel gewoon fatsoenlijke Nederlands leren spreken. Ja. Dat scheelt ook wel weer een stuk. Ja, het blijft lastig. Het is toch de taal die je een beetje gevormd heeft.
1: Ja, dat klopt.
0: Als
1: dat
0: ik boos word, dus niet vaak. Als ik boos word, dan ga ik altijd Amsterdam.
1: Ga je Amsterdams praten,
0: dan
1: ja?
0: Dan gaan alle remmen eraf. En dan ineens ben ik weer gewoon die ouderwetse Amsterdammer uit
1: Jij hebt aan mijn kant al heel Nederland gehad, joh. Je is Amsterdam gewoond, West-Brabant.
0: Ik ben geboren in Rotterdam.
1: Oh, dat ook nog eens, ja.
0: Ja, dus Rotterdam. Daarna naar Amsterdam. Vanuit daaruit ben ik naar Brabant, West-Brabant, Bergen op Zoom gegaan. Vanuit daaruit naar Papendrecht. Van daaruit naar Lisse. Meerdere malen verhuisd, ook in Lisse. Vervolgens verhuisd naar Hilversum, wilde ik gauw weer weg. En ik woon nu al meer dan 35 jaar op de Veluwe. Dus ja, overal geweest. Plapperaar ik er ook. Ja, dat is geen enkel probleem. Ja, nee, ik ben niet echt honkvast. Nee, dat is duidelijk. Jij bent altijd je hele leven op dezelfde plek geweest?
1: Nee, eerst in het mooie plaatsje Zaltbommel gewoond. En nu woon ik in
0: Bruchem.
1: Bruchem.
0: Ja, lekker.
2: Niemand kent. Dit is 06 Roulette.
0: Ja, de 06 Roulette. Wij hebben iemand gevonden aan de telefoon. Het was niet zo moeilijk, want die had zichzelf even aangemeld. Goedemorgen, met wie?
3: Met Maaike.
0: Oh, wat klinkt jij fris en fruitig.
3: Ja, ik ben al vroeg wakker. Ik hoor bij de vroege vogels.
0: Oh, meid. Hoe komt dat?
3: Nou, ik werk in de horeca en daar beginnen we om 6 uur 's ochtends.
0: Oh ja.
1: Hey, 6
0: ja.
1: uur 's ochtends al? Zo.
3: Ja.
0: Ja, maar de horeca is natuurlijk ook af en toe heel laat. Dus dat we ook zeg maar, de nachthoreca kunnen zijn. Maar
3: zeker.
0: Jij zit op de dijk.
3: Ik zit op de dijk, dat klopt.
0: Ja, en jij hebt al die toeristen die jij voorbij trekken en dat soort zaken.
3: Ja, heel druk altijd, maar wel gezellig.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker. Ik hou ervan.
0: Wat ik altijd leuk vind als ik in Volendam ben en je komt dan... Je haalt de echte Volendammers haal je zo uit. Weet je hoe ik de echte Volendammer er precies uithaal als hij op de dijk
3: loopt? Nou, ik ben benieuwd.
0: Heb jij zelf geen enkele gedachte, geen enkel idee? Vaak op zondag. Als ik op zondag daar kom, haal ik ze er zo tussenuit.
3: Klederdracht.
0: Nou, niet de klederdracht.
3: Blonde vrouwen.
0: Daar reageer ik altijd wel vrij goed op. Maar dat mag ik niet te hard roepen, want het blijft de NPO. Maar zeker op zondag, je ziet, en dat zie je ook in Limburg... dat ze zich altijd heel stijlvol en heel netjes kleden.
3: Netjes kleden, ja, dat klopt. Ja, dat is een speciale dag hier, dat iedereen netjes de deur uit moet.
0: Ja, dat vind ik zo mooi. En,
3: ja.
0: Want je ziet de verzorging, die straalt er gewoon vanaf.
3: Ja.
0: En
3: dat
0: mag ook wel eens een keer gezegd worden. Heel veel mensen die lopen misschien door Volendam en denken... joh, ik loop Volendam, kan mij schelen. Maar ik vind dat heel mooi. Dan hou ik meer nog van Volendam dan anders. Ik vind dat...
3: Ja, dat is leuk.
0: En hou dat vast. Ook in Limburg.
3: Ja, dat doen we zeker.
0: Ja, als zit je bij een burgerrestaurant gewoon netjes kleden. Heerlijk.
3: Ja, helemaal chic. Ja, ja, verenig.
0: Heel leuk. Michael, oud ben je?
3: Ik ben 20.
0: Oh, meid. Lekker. En ja. waar moet je zo meteen gaan werken op de dijk? Is het zeg maar het meest toeristische stukje of niet?
3: Nou, ik zit letterlijk in het midden van de dijk. Dus je kan er niet mis van als je op de dijk loopt.
0: Oké. Dat is tegenover dat hutje waar al die oude mannen met elkaar lopen te ouwe hoeren, of niet?
3: In de buurt, inderdaad. Ja, okay. Klopt.
0: Heerlijk.
3: Het praathuis,
0: ja.
3: Ja.
0: Maaike, luister. Ja. De vraag is of jij namelijk een 5 en een 3 in je telefoon hebt. Nou, dat kan ik alleen maar even navragen bij Tienis, want...
1: ja, die zitten erin.
0: Ja, dus je werd geslaagd met vlag en wimpel. Dus, dan gaat Tienis jou vertellen wat jij gewonnen hebt.
1: Ja, de SterrenNL Big Shopper en nog andere leuke SterrenNL goodies. Dus die zijn voor jou vandaag, Maaike.
3: Nou. Ah, wat leuk. Dank jullie wel.
0: Heb je Nick en Simon al gezien vandaag?
3: Nou ja, je ziet ze dagelijks, dus zo bijzonder is het niet meer.
0: Monique Smit?
1: Hoop ik, ja.
3: Monique Smit heb ik gisteren nog gezien.
0: Leuk. En ja. Was je ook bij Jan Smit bij zijn 30-jarige jubileum?
3: Ja, oh, zeker. Het valt niet te missen als Zonendammer.
0: Nee, dus dan doe ik je hier een plezier mee.
3: Ah, superleuk jongens, dankjewel.
0: Kijk, een echte Zonendammer. Maaike, dankjewel hè.
3: Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
3: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
2: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
4: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is er eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
2: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Jan van der Putten. Kijken we even naar de weg en vinden problemen op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt Hofvliet. 5 kilometer achter elkaar staan kost je ongeveer een goede 5 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan zaken die met elkaar in verbinding staan op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein, daar staat 5 kilometer langzaamaan rijdend verkeer. Dat doe je een kleine 10 minuten over. En de A10 heeft daar dus ook last van. Of beter gezegd, de A8 heeft meer last van de A10. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergaasmeer. Bij het knooppunt Koenplein is sprake ook daar van een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht. Houd er rekening mee. Nou, zometeen ga ik hem weer openen. De platenkoffer. Daar heb ik weer even een paar leuke, echt... Nou ja, het zijn echt wel... platen van enige tijd geleden heb ik erin gestopt. Zometeen om 9:30 wordt hij online gezet. En dan kan je meestemmen welke plaat je straks even voor 10 uur zou willen horen.

0: goed.
1: Ja, weet je, als je daar spijt van gaat krijgen... af en toe een spontane kussen moet toch kunnen... dan niet eens spijt beginnen te krijgen. Maar goed, duidelijk wel. Lara hoorde je trouwens bij SterrenNL. Goedemorgen. En straks om 9:30... dan open ik weer de platenkoffer en daar zitten toch al een leuke paar platen in.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Nou, zo historisch kan het zijn. We gaan terug naar mijn geboortejaar.
3: 1961, ja.
1: Heel goed, dankjewel. Wrijf het er maar even in. In 1961 wordt de grens tussen Oost- en West-Berlijn gesloten. De Oost-Duitse autoriteiten willen namelijk voorkomen dat mensen naar het westen gaan vluchten. Omdat ze beseffen dat het daar de communistische war gaat worden. Kort daarna begint de bouw van de beruchte Berlijnse muur. Met onder andere Checkpoint Charlie daarin. Ik weet niet, heb je die beelden ooit wel eens gezien hoe dat ging destijds?
3: Ik heb zeker geschiedenisles gehad op school, ja.
1: Nee, daar gaat het me niet om. Niet meteen jezelf aangevallen. Voelen. Nee, maar heb je het wel eens gezien hoe dramatisch dat was? Dat mensen gewoon die elkaar kenden...
3: en dingen op school vroeger, ja.
1: Ja, er ging op een gegeven moment een soort van muur, denkbeeldige muur... maar die werd opgeworpen met prikkeldraad naar alle andere ellende. Ja. Daarna kwam de muur. En daar werden gewoon families gescheiden. Dus die waren elkaar aan het zwaaien van aan de ene kant en aan de andere kant. Ja, en als je de andere kant overging, tenminste vanuit het oosten naar het westen... dan werd je neergeschoten.
3: Ja, daar is bizar, ook
1: een liedje over gemaakt natuurlijk. Voor alle duidelijkheid. Nou goed, klein orkest, daar hebben we het over. Over de muur. In 1966 bereikt Dans Jij de Hele Nacht met Mij van Karin Kent de eerste plaats in de top 40. Het is daarmee de allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit in deze lijst. En we kennen deze plaat ook in de uitvoering van de Shonies.
3: Ja, ook nog, ja.
1: Dans Jij de Hele Nacht. Ja, erg grappig. En in 1972 wordt er tijdens NEC Feyenoord de eerste gele kaart in de Nederlandse Eredivisie uitgedeeld. NEC-speler Chris Kronshorst, die kreeg de twijfelachtige primeur. Later in de wedstrijd kreeg ook Willem van Hanegem geel. Maar daar heeft niemand meer van opgekeken, want die kreeg eigenlijk altijd geel. Die haalde hem gewoon echt moeiteloos op. Vond hij allemaal geen enkele probleem. En dan hebben we ook nog...
3: een bonusfeitje!
1: Ja... In 1999 gaat prins Willem-Alexander op vakantie naar de Andes. En dat doet hij met zijn nieuwe vriendin, Máxima Zorrilleta. Na de vakantie stelt hij haar voor aan zijn ouders. Een relatie waar Nederland later nog heel veel meer van zou horen. En ja, ik durf toch wat te stellen, heel veel meer plezier van heeft kunnen beleven. Want ja... Laten we wel wezen. Uiteindelijk is Máxima denk ik populairder geworden dan het hele Koningshuis bij elkaar.
3: Ik denk dat Máxima onze Willempie gewoon een beetje populair heeft gemaakt, denk
1: ja,
3: ik.
1: Ja, en Willem wordt ook nog steeds losser, moet ik zeggen, hoor.
3: Ja, hij wordt er steeds losser, inderdaad. En het staat hem ook wel goed dat hij nu al een paar jaar zo'n baardje heeft. Ja? En ja, hij is wat minder ongemakkelijk. Want okay. De awkwardheid die straalt van hem af, zeg ik altijd maar. Ja,
1: terwijl het eigenlijk een hele leuke familie is. Dus het zijn gewoon lieve mensen.
3: Ja, ik heb ze ontmoet, soort van afgelopen Koningsdag natuurlijk. Dat heb ik ze voor mijn neus gehad.
1: Ja, en het is allemaal zo relaxed en zo in orde. Dat ik bij mezelf denk, die Máxima heeft daar heel veel, denk ik, schwoem
3: gebracht.
1: Ik vond
3: het heel magisch om Máxima te zien.
1: Ja?
3: Ja, ik zat echt zo met open mond van wow, of zo.
1: Alsof je, zeg maar, in een soort volwassen beeldenmuseum van Madame Tussauds.
3: Ja, ik weet niet. Het was heel, de honger soort echt van magisch, ding om haar heen. En dat was, vond ik, bij de Amalia. Een soort magische aura, inderdaad. En dat vond ik bij Amalia ook zo.
1: Ja.
3: Die wilde me overigens geen hand geven. Maar, nee?
1: Nee. Meen je dat?
3: Of Amalia wel. Ik weet niet. Nee, Máxima wilde mij geen hand geven. Amalia wel, trouwens.
1: Pat. Ja. Deze hele zeebel gaat kapot. Maar goed, dat is voor wat betreft de historische feiten, lieve luisteraars. Morgen doen we dat gewoon weer. Even na 9:00. Een populaire man uit Nederland, Yves Berendsen.

0: alles heeft een reden in het leven. Ben je er al uit wie het was? Was het Maxima of was het nou toch Amalia?
1: Het was Maxima.
0: Het was Maxima.
1: Maar dan nog was het wel een hele magisch verhaal.
0: We hebben het even over het feit dat zij uiteindelijk het koninklijk paar met aanverwante kinderen heeft mogen treffen. Waar was het eigenlijk?
1: Dat was in Dokkum ook, ja.
0: Dokkum?
1: Ja.
0: Was je gezellig met Marcel op stap?
1: Ja, we maakten een uitzending. En ik, ik stond met de microfoon langs de route. En toen probeerde ik om het Koningshuis voor de microfoon te krijgen. En iedereen zei dat het me niet zou lukken. Nou ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. En dat was gewoon gelukt. Staan beelden staan overigens nog steeds op ons kanaal van SterrenNL.
0: Ben je nog steeds trots op?
1: Ja, zeker.
0: Je mocht thuiskomen?
1: Dat mag ik altijd. Maar ik was vooral trots op mezelf. Dat was gelukt.
0: Ja. Nou goed, goed om te weten. Maar je bent er weer uit wie het was, gelukkig. Ja. Peter stuurt mij even wat foto's van datgene wat hij aan het doen is. Allerlei point-of-view foto's zijn altijd heel erg leuk. Alleen Peter, je bent aan het asfalteren. Maar waar? Dat is iets wat we er niet uit kunnen halen. Vandaag wordt het heerlijk weer, kan ik je vertellen. En ik heb altijd de behoefte om bij heerlijk weer deze plaat te draaien. Vandaag wordt het volop zon en heet. Het wordt 30 graden in het noorden van Nederland. Tot 35, misschien zelfs wel 36 graden in het zuiden. Met andere woorden, het gevoel dat je echt keihard op vakantie bent in eigen land. Terwijl je denkt dat het het zuiden van Europa is. Ja, dan kan ik maar één plaat draaien. Dit heerlijke liedje van Splitsing. Hier is Wind ten Zeilen.

0: you. Dat vinden we leuk om te zien. Blijf er vooral mee doorgaan. En dat waren asfalteringswerkzaamheden. Toen zei ik, ja, ik weet alleen niet waar je dat aan het doen bent. Hij zegt, op de A1, vlakbij jullie. We hebben de dader gevonden. Hey, Tinus, we hebben de dader gevonden. Want hij en zijn kameraden zorgen ervoor dat ik iedere ochtend dwars door de Soester bossen moet rijden om uiteindelijk Hilversum te kunnen bereiken.
1: Maar hij zorgt er wel voor dat jij volgende week weer netjes over die A1 kan rijden.
0: Nou, daar wil ik het even met jou over hebben, want wanneer houdt dit op? Wanneer kan ik weer gewoon normaal de afslag nemen?
1: Ja, ik zeg trouwens al volgende week, ik heb geen idee. Volgens mij duurt het wel wat langer, volgens mij, of niet?
0: Dat kunnen we dus nu vragen aan Peter. Peter, op jouw werkbon, tot wanneer ben je geboekt? Laat even weten, want wij moeten iedere keer omrijden. Dan weet je tenminste.
1: Hij legt wel een mooi stukje asfalt. Zou ik graag overheen willen skielen.
0: Ziet er strak uit, echt helemaal.

0: Jammer dan.
1: Ja, weet je, dit is stoere taal over het algemeen. Van mannen als ze van oké, het einde is in zicht. Nou, ga dan maar. Weg, weet je. Pst. Ja, en uiteindelijk loop je te janken. Als een klein jongetje in je foetushouding. Ach, het blijft altijd jammer om een relatie te zien stranden. Heb jij wel eens gestrande relaties gehad, of niet, Tinus?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nog nooit in je leven dus je eerste verkering, Bart?
2: Ja, zeker.
1: Meen je niet?
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Dus je hebt eigenlijk geen vlieguren gemaakt daarvoor?
2: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Oké. Ja, begin maar niet over mij. Dat is beter.
2: Ja, laten we het maar niet over hebben.
1: Nee, laten we het gewoon even houden voor wat het is. Zeg, we kijken even naar de weg en dat blijven we gezellig doen. Dan zien we bijvoorbeeld dat op de A1 de boel geasfalteerd wordt. Maar we weten nog niet wanneer het ophoudt. Maar er staat voor de rest helemaal niks. Het is gewoon heerlijk lekker doorrijden. Dus wat dat betreft, geniet ervan. En neem ons met je mee, SterrenNL, op de radio. En laat ook vooral weten dat je luistert. Laat ook vooral aan iedereen weten van ik luister SterrenNL. En steek elkaar een klein beetje aan. Zometeen hebben wij de platenkoffer die met afgestofte plaatjes. Die is altijd heel leuk. Er zitten vandaag wel heel wat oude liedjes in, kan ik je vertellen. En hij staat nu al online.

0: online. Dus je kunt alvast even aangeven welke je heel graag zou willen horen. Ga even naar de NPO Luisterapp, naar Sterren.nl. En daar vind je de drie mogelijkheden die ik je zo meteen laat horen.
1: NPO Sterren.nl.

die mensen die terug gaan van vakantie en dan ineens bij zichzelf denken, oh ja, dit klimaat. Maar het valt gelukkig mee hoor, de zon schijnt ook hier vandaag. Het is zelfs 36 graden in het diepe zuiden. Hoorde je zit in mijn hoofd. Michael laat weten. Goedemorgen, wij zijn met z'n allen onderweg naar Nederland vanuit Frankrijk. Zou je een plaatje voor ons willen draaien? Het werd niet Dries

0: kwart voor vier, hè? Zitten nu aan de bak, Hard 11. Mart Hoogkamer. En Michael is onderweg met Yvonne, Dilana en JD vanuit Frankrijk terug naar Nederland.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: Zeker. En hij vroeg eigenlijk om... ik kom eraan, de Route du Soleil van Dries Roelvink. Maar die wordt vanmiddag al gedraaid, even naar vieren. Dus ja, ik kan moeilijk de plaatjes wegkapen voor mijn lieve collega's... die hem ook nog vol vuur willen aankondigen. Dus helaas. Maar wel leuk dat je luistert. Ook als je gewoon nog in Frankrijk zit onderweg naar Nederland.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Nou, daar gaan we dan.
3: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, van daarboven lacht.
0: Zo, dit is jaren 60.
3: Sammy wil met niemand praten.
0: Ramse Shaffi.
3: Maar toch voelt hij zich verlaten.
0: Dit schijnt over Sammy Sam Kalder te gaan. Ja, de burgemeester van toen. Hoog, Sammy.

0: legendarische De Vlieger.
1: Want hij gaat strak gekleed in een kist van gevoerd vuur herhaald.
0: Als het vuur gedoofd is.
1: Als het vuur gedoofd is.
0: Agda en de Murk. Het zijn er wel drie pareltjes bij elkaar, moet ik zeggen.
1: Dan komen er.
0: Laat me even weten welke het mag worden. Wordt het A, Sammy van Ramses Shaffi. André Hazes is B en De Vlieger. Of Als het vuur gedoofd is van Agda en de Munnik.

mag doorgestuurd worden, want dit is C. Wat wordt het? A, Ramzi Shafi, B, André Hazes, C, Agda en de Munnik. Laat het even weten via de NPO Luisteren app. En zometeen hoor jij welke plaat het geworden is. Zing eens een liedje. Ach, dit is natuurlijk Luf.

0: Ja, mag ik niet zeggen op de radio.
1: Heel snel.
0: Chanel.
1: Ah, oh ja.
0: Huh?
1: Ja.
0: Oké, nou, ben je dat ook weer duidelijk.
1: Lekker.
0: Zeg, we moeten ons even bezighouden met iets anders. En daarover gesproken, we hebben natuurlijk 3 platen laten horen. En ene Rick wil er ook iets over zeggen. Hé, hey, wat een grappige naam. Rick, kom nog in, jongen.
2: Ja, goeiemorgen. Natuurlijk een lastige keuze als Acta in de Munich erbij zit. Maar toch gegaan voor Sammy van Ramses.
0: Ja, ja, en de vraag natuurlijk nu, en die voor jou, Tienes. Welke van de 3 is het geworden?
1: Rampje Shaffi helaas niet.
0: Nee?
1: Je hebt in ieder geval een beetje dik verloren vandaag. Dus wederom weer nummertje B vandaag. Je hebt al met nummertje B deze week.
0: Ik weet niet hoe dat iedere keer weer komt. Ja.
3: Marcel's oude platenkoffer.
1: Het is natuurlijk Hazes is de basis, hè? Met ja. 70% van de stemmen.
0: Soms is dat gewoon iets wat je van tevoren al weet. Hazes gaat het altijd worden. En je mag meezingen, maar ik laat het niet op de radio horen. Hier is de vlieger.

0: morgen zijn we er weer. En dan wordt het vanzelf weekend. Wat een heerlijkheid. En zometeen hier op de radio.
1: Cécile, Emily, straks. Veel plezier ermee.
0: En nog een hele fijne donderdag.
2: Apro-Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur, aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts één korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten op onthoud.

0: Pascal Redeker en kijk om je heen. Je hoort het hier bij NPO Sterren.nl.
1: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren.nl.
0: Goedemorgen, mijn naam is Emily Sleven. Gelukkig na de zonsverduistering nog steeds. Nou, ik had helaas dus geen brilletje meer. Ik heb echt niks meer kunnen regelen. Dus wat ik heb gedaan is lekker in de tuin gezeten. Niet in de zon gekeken. Want ik vond die verhalen toch allemaal wel een beetje eng. Ik denk van ja, hè, er worden toch wat dingen dat er toch blijvende schade. En dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb mijn zoontje in bad gezet. Want ja, als je dan zegt, nee, je mag dat niet doen, dan wordt dat toch gedaan. Maar goed. Zometeen hoor je hier Mike Versteeg met de hartslag van je heupen. Voel maar eventjes bij je heupen of het een hartslag heeft. Wie wel een hartslag heeft, dat is die Sugar Daddy van Roxy Dekker.

0: En Marianneke, je hoort het hier bij NPO Sterren NL.
1: Zomer Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Ja, we krijgen een berichtje binnen van, je gelooft het niet, Marianne, jawel, echt waar, niet gelogen. Goedemorgen Emily, ik zit hier heerlijk mee te luisteren en ineens hoor je dan Marianneke van Drukwerk op de radio. Nou, dan gaat bij mij de volumeknop meteen een paar tandjes omhoog. Heerlijk om zo de dag te beginnen. Groetjes van een trotse Marianneke. Ja, je bent bij NPO Sterren NL met Sineke zometeen. Maar eerst Amar en Stem in je hart.

geweest vannacht. Toch fijn als er dan een tandenborstel in je tas zit. Nou, zometeen hoor je stiekem, jawel, en ik wil een boerenmeid. Ja, ja, wie zou dat toch zingen? Maar nu eerst Tino Martin, volgende week vrijdag te gast samen met Billy Dans. Doe dan een rondje Hilversum en komen dan naar Emily op volle toeren. Voor nu, jong, ja, en een beetje dom geweest.

0: toevallig nog aan hem tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. Hij gaat regelmatig met de caravan, gaat hij weg. Ik vroeg aan hem, is dat bed dan gewoon groot genoeg eigenlijk voor jou?
1: Stem NL, de hele zomer lang.
0: En toen moest hij natuurlijk wel een beetje lachen. Hij zei, Emily, weet je wat het is? Ik ben een zijslaper. Ah, ja, zo past hij natuurlijk wel in dat normale bed. Hij is lang, hoor. Ja, hij is echt heel erg lang. Nou, er komt een berichtje binnen van Patrick. En Patrick zegt, ik ben samen met mijn zoontje Milan van 6 jaar gezellig aan het luisteren naar Sterren NL. En wist je dat Milan fan is van jullie? Nou, 6 jaar, dat is toch gewoon onwijs goed. Dat komt waarschijnlijk denk ik ook omdat papa ons gezellig opzet. En dat is dan zo dat de kinderen dan ook gezellig mee gaan zingen. Nou, Milan heeft al wel een voorkeur. En die heeft hij dan voor Donnie en Marco Schuitmaker. Want

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Emily Sleven.
2: Ja, dan zeggen we, waar is het hit? Waar is het hit? Nee.

0: Oké dan.
1: Oké dan. Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles.
2: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren en L.
1: Ja, en Johnny West die viert op zaterdag 19 december zijn 20-jarig jubileum in Rotterdam. Ahoy. Nou, ik ben er zelf ook bij. Tuurlijk wil ik daarbij zijn. Ik kan er al zijn liedjes meezingen. Daar is ook eigenlijk de liefde voor mijn man ontstaan. Hij liet mij vroeger namelijk, echt jaren geleden, nummers van John West horen. Toen was ik al wel into de Nederlandstalige muziek, maar toen was het allemaal nog niet zo breed, zeg maar. En toen hoorde ik liedjes van John West. Nou, toen was ik helemaal om. Maar goed, we hebben het over zijn concert. Ik hoop dat jij daar ook bij bent. De vorige keer heeft hij natuurlijk zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. En binnenkort is dan ook zijn bruiloft. Nou, John West die komt ook met nieuwe muziek. En hij deelde de afgelopen dagen een heel

snel nieuwe muziek verwachten van John West en Numidia. Samantha Steenwijk, die komt eraan. Maar de eerste man die gisteren een brillenfeestje heeft gehouden met de hele familie, stonden ze op het gazon door een speciaal brilletje te kijken naar die prachtige zonsverduistering. Doe nou niet. Nee, maar mijn brillenke mocht daar wel.

Sterren.nl. Nou, eind augustus, dus eind deze maand, begint er weer een nieuw seizoen van het AVRO-TROS-programma Beste Zangers. En onze eigen Berendsen, die doet mee aan dat nieuwe seizoen. Ja, dat gaat echt heel vet worden. Ja, natuurlijk is daar natuurlijk ook de liefde met Busy helemaal ontstaan. En daarnaast is er ook aangekondigd dat Beste Zangers live volgend jaar op 23 mei 2027 terugkeert in Rotterdam Ahoy. En ook daar is dan ook Yves Berendsen gewoon gezellig bij. Samen met Mo en Treintje Oosterhuis. Dus dan kun je lekker meezingen, meedansen met Beste Zangers.

Nederland met hartslag. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, onze NPO Sterren NL-collega Jan Smit die had afgelopen weekend ook al een verhoogde hartslag, denk ik, vanwege zijn jubileumconcert 30 jaar Jan Smit. Maar ja, de afgelopen week in Volendam is zijn stem nog niet helemaal de oude. De optredens van vanavond en morgen heeft hij daarom ook noodgedwongen moeten afzeggen. En dat laat hij zojuist weten op zijn socials. Hij laat ook weten dat er mensen reageren. Ja, Jan, dan ga je toch lekker playbacken? Nee. Dat is niet Jan Smit en dat gaat hij ook niet doen. Hij hoopt er komende zaterdag weer voor de volle 100% te kunnen staan. Veel beterschap, Jan, en ik zou zeggen, tranquilo.

Soleil. Nou, normaal was het altijd Dries Roeving die ik dan draaide. Ja, ja, ik kom eraan. En natuurlijk ook inderdaad de Route Soleil. Maar nu ook Wolter Kroes. En binnenkort ook nog met de Real Life Show te zien samen met zijn gezin. Ik denk dat we daarvan gaan genieten. We zijn toe aan positiviteit. En als we het over positiviteit hebben, dan hebben we het over deze man. Die heeft misschien wat rimpels in zijn gezicht, maar die zal alleen maar van lachen. Nou, zometeen hoor je hier André Hazes. Maar eerst Emma Heesters. Ja, daar ga ik heen.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? Er is daar één reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeerooskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Emily's leven.
4: En dan is het alweer 2:12. Ik heb gekozen voor een lekkere quiche met spinazie en een beetje kaas. Als jij ook aan het eten bent, smakelijk. En zullen we dit uur lekker alleen maar zomerse verzoekjes doen? Nou, kom maar op, stuur.

0: en Sven Verstegen met Vuurwerk van 8 naar nummer 5. En dat in de Ster NL top 25. En jongens, dat is de lijst der lijsten.
1: Emily's leven op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Een hele goede middag waar je ook bent. Misschien zit je in de auto, ben je onderweg van vakantie, terug naar huis. Misschien ben je op het werk, lig je lekker aan het zwembad. Zit je achter je computer, inderdaad waar je ook bent. Welkom, leuk dat je luistert. We gaan nog op volle toeren, nog een klein uurtje. Daar waar we lekker wat verzoekjes gaan draaien. En misschien heb jij wel wat nummers of een nummer waarvan je denkt... nou, dat was echt mijn vakantienummer van dit jaar. Laat het eventjes weten in de NPO-app. En dan gaan we deze zometeen gezellig draaien. Dus misschien ook een leuk verhaaltje erbij. En als je dan zegt, nee, mijn naam niet noemen... zet er dan onder anoniempje. Anoniempje. Ik ben het bijna vergeten. En dat mag natuurlijk niet, want gisteren hadden we hem nog aan de telefoon. Rutger van Barneveld had nog een speciaal nummer voor ons gemaakt. Speciaal voor gisteravond. Hè, voor de zonsverduistering. En vandaag is hij jarig. Hij wordt vandaag 36. Gaan we dan hier in de studio een beetje dansen, Bart? Denk het wel op zomerzonstrand 2.0 van Rutger van Barneveld. En drink lekker een drankje op je jongen.

Romanaise, inderdaad. En Limburg, je hoort het hier op NPO Ster NL Radio. Daar waar ik net al zei, een lekker vrolijk zomers nummertje. Nou, wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, er komen verschillende voorbij. En zometeen Samuel Welten en ook Guido van der Graaf.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

jou. Stef Bos, prachtige papa uit de Nederlandstalige top 1000. Dat geldt eigenlijk ook voor Amar Belastingdienst.

0: en Yves Berendsen en Adio, Amore Adio van Jannes. Jannes natuurlijk te boek als een feestbeest. Hij weet echt hoe hij feestjes moet bouwen. Maar dit is, en dat heeft hij zelf gezegd, één van zijn favorieten als het gaat om de fans. Fans zijn helemaal gek van deze Adio, Amore Adio. Jannes hoorde je, nu Davy van der Sluis.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

Anna uit de Nederlandstalige Top 1000. En nu deze, daar gaat ze. En gewoon omdat het kan van Davy van der Sluis. Ik heb een appje gekregen van Sven. En Sven wil de nieuwe plaat horen van Wesley Bronkhorst. Die plaat heet Tutti Colori. Sven, daar ga je.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoopend Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid.

Zo heet hij, het Cubaanse café van Gerrit Snijder en Koos Alberts met Ik verscheurde je foto. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Straks nog een discoplaat voor je. Een lekkere, zonnige, zomerse knaller. Een dubbele dosis in het volgende uur. En de top 3 om 3 komt eraan.

0: is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: 8, 9 en 10 oktober, het komt steeds dichterbij, staan deze mannen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op een paar kaarten na is dat Nokkie Nokkie, Bokkie Nokkie. En ze staan ook in...

Vrienden voor het leven, helemaal Hollands en de arme muzikant en Guido van der Graaf met Waarom nou niet kleuren in de Kort en Klein Show. We gaan zo meteen naar het strand voor de discoplaat. Het is een 90s dance classic in dit geval van Teaspoon, want Sex on

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.

0: met Veel te lange nacht. De ex-paradeplaat komt eraan. Donnie met Robert van Hemert en Fisherman's Friend. Ook nieuw in de top 3 om 3. En op nummer 1, daar staat hij al zo'n beetje de hele week. Tinto de Verano. Zometeen Joey Nicolai.
1: De

met Lekker Lekker. En het gaat hartstikke lekker met de volgende jongeman. Samuel Welte scoorde 3 hits op rij. Daarna ging hij aan de slag met De Bankzitters. Super gave plaat, grote hit ook. En nu dus weer met Little Kleine. En die twee die hebben een plaat gemaakt. Dat liedje dat heet...

Nieuwe single van Emma Heesters heet Hartenbreker. Die hoor je ook bij Sterren NL. Ook alweer zo'n lekkere zonnige zomerse rammer. En dit was Emma samen met Rolf Sanchez. Daarvoor hoorde je Lara Mila, Had ik je maar nooit gezoend. Straks nog Wilbert Pigmans, Jij bij mij. Maar nu eerst Nick en Simon en dus...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.
1: Lucas van Leeuwen.
4: Het Nationaal

0: op me wacht.
1: Sterren.nl met Henk Wijngaard.
0: Met de vlam in de pijp scheur ik door.
1: En dat was toch wel een beetje schrikken eerder deze week, toen er op de website van Henk Wijngaard een bericht werd gepubliceerd door zijn management dat hij in het ziekenhuis is opgenomen vanwege gezondheidsproblemen. De artsen hebben besloten dat een hartoperatie noodzakelijk is. Henk en Trein hebben vol vertrouwen in het medische team en richten zich nu volledig op de behandeling en daarna zijn herstel. En zodra er meer nieuws is, dan laat het management dit weten. Namens NPO Sterren.nl Radio natuurlijk heel veel beterschap en kracht voor Henk Wijngaard. Laten we hopen dat de ingreep goed verloopt en dat we hem snel weer op de bühne zien. Daarvoor hoorde je nog Wesley Bronkhorst, Ik ga maar, en de nieuwe van de drie A's. Wat een goed liedje zeg, Je zit in mijn hoofd.

grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Ook hoog genoteerd in de SterrenNL Top 25. Die je dus morgenmiddag weer voor je kiezen krijgt tussen 2 en 4. Onder de bezielende leiding van Jan Paparazzi. En ik kreeg zojuist nog een paar berichten van een aantal luisteraars. Ik zag Fabian er onder andere naar vragen. Is Jan ziek of is hij vrij? Nou, Jan geniet gewoon even van een aantal heerlijke dagen vrij. En morgen gooi je hem dan wel met de hits van dit moment. De SterrenNL Top 25 dus. Dit is de donderdag editie van de Jan Paparazzi Show. Met zometeen de paradeplaat. En die hoor je na het overzicht van de nieuwe muziek.

Bakker, die komt er zo meteen aan. En ook Lisette is erbij. Ze komt uit Moergestel. Nee, Moergestel, zo moet je het zeggen. Ze wil heel graag het Brabants volkslied horen. Guus Meeuwis nu in de Jan Paparazzi Show.

0: is van mij.
1: Bijna 5 uur. Misschien zit je werkdag er bijna op. Het eerste uur van de Jan Paparazzi Show in ieder geval wel. En we hebben nog 2 uurtjes voor je klaarstaan. Dit uur laat ik je achter met Tino Martin, Jong en Dom. En Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dit is een nieuwe single die heet...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
1: Lucas van Leeuwen.

hete donderdag. Zijn we er voor je. En tot 7 uur vanavond is dit dus de Jan Paparazzi Show. De vaste middagshow van de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Daar mis je zelf eens even lekker vrij. Morgen wel te horen met de Sterren NL Top 25. En tot die tijd mag ik de planten water geven. Mijn naam is Lucas Verleeuwen. En dit is Thomas Bergen. Niets is onmogelijk. Ik heb geprobeerd.

En niets is onmogelijk op SterrenNL Radio. Zometeen hier, Amar, Stem in je hart. Ook Fetty komt eraan met een hele zomerse single, Hey Macarena. En nu is Nederland.

0: Park Arena, je hoorde Fetty.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Daarvoor Amar zijn nieuwste heet Stem in je hart. En we gingen terug in de tijd met De Dijk. En laat het vanavond gebeuren. Een echte klassieker uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Want ook vandaag is hij natuurlijk weer geopend.

een fotootje. Dat vind ik dan weer leuk, om even te kijken waar je uithangt en waar SterrenNL Radio uit de speakers komt. Je mag ook gewoon lekker ouderwets een tekstberichtje sturen of een audioberichtje om even te laten weten hoe de vlag erbij hangt op deze snikhete donderdag. Kom je hem een beetje door? Heb je een beetje verkoeling om je heen? En welke muziek past daarbij? Laat het vooral weten. Stuur een berichtje deze kant op via de NPO Luisterapp. En zorg ervoor dat misschien wel jouw favoriet zometeen voorbij komt hier op je radio. Ik heb Kafka voor je klaarstaan. Zijn nieuwste single heet Ouder Wordt. Ook de samenwerking van Samuel Welt en de Bankzitters onderweg. Dit jij het Uitslover. En nu eerst het Engeltje uit Schagen. De bijnaam die Jan Paparazzi geeft aan Gerard Joding. Het is nog niet voorbij.

en ouder wordt. En over ouder worden gesproken. Een van mijn lieftallige collega's is vandaag jarig. Jolanda van Duivenbode. Die moet ik nog even feliciteren. Dus bij deze, Jolanda, van harte. Maak er nog een hele fijne avond van. En als ik ook voor jou nog iets kan draaien, dan doe ik het graag, hè, hier op SterrenNL Radio. Gerard Joling hoorde je ook nog. Het is nog niet voorbij. Zeker niet voor wat betreft de Jan Paparazzi Show van vandaag. En ook niet voor wat betreft de zomer. En zeg je zomer en zeg je fijne muziek, dan zeg je ook splitsing, wind en zeilen. Lange.

een understatement. Rob Zorn hoorde je aan Bloedje Heet. Zometeen een uitgebreid weerbericht. Vertel ik je even wat de temperaturen de komende dagen gaan doen. En misschien heb je ook wel zin in een bako in Monaco. En die hoorde je daarvoor van Ferry de Lis en Shag. Deze hele week maken we een muzikale reis tijdens het Benny Nijman moment. Vandaag gaan we wederom naar Italië. Want dit is Rome van Benny Nijman op

In het weekend gaat de wind een beetje draaien naar het noorden en stroomt minder hete lucht over het land uit. Toch kan het zaterdag in het oosten en zuidoosten nog 28 tot 30 graden worden. Maar in het westen is het dan al onder de 5.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
1: Lucas van Leeuwen.

De beste muziek van eigen bodem komt uit je speakers. Op je vakantieadres, thuis, op je werk of tijdens je andere bezigheden. Met zometeen Jeffrey Hayes, Child's Play en Sjaak. Eerst Robert van Emert. Dit is...

en ik droom van jou. Daarvoor Yves Berendsen en Terug in de Tijd. En over meezingen gesproken en Terug in de Tijd gesproken. Rutger van Barneveld, hè? Je kent het verhaal waarschijnlijk inmiddels wel.

complimenten aan de muziekredactie van NPO SterrenNL Radio. Want ze wisten dat het vandaag natuurlijk zomers, zonnig en warm zou worden. En er komen echt alleen maar goede platen voorbij in dit derde en laatste uur van de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Sander Quarte was dit, met 1000 vragen en daarvoor nog Shocking Blue en Venus. En als ik dan kijk wat ik nog voor je klaar heb staan, zometeen Wolter Kroes en Route du Soleil. En nu een van mijn favorieten van dit moment, Valle Rammer, Senna, Sven Versteeg. Dit is

donderdagavond volgens mij niet beginnen. Ik heb echt een heerlijk lijstje muziek voor je mogen draaien hier op Ster NL Radio. Derde en laatste uur alweer van de Jan Paparazzi Show met zojuist Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor Danny de Munk en Mickey van Wijk met Knipperlicht en je hoorde Arjon Oostrom en Pure Verleiding. Daarmee zit de show er voor vandaag gewoon alweer bijna om. Morgenochtend vanaf 6 uur word je weer wakker gemaakt door Rick van Veldhuizen en Tinia van Wijk. En hoor je onder andere ook de Ster NL Top 25 voorbij komen. Het ideale begin van je weekend. Wens je

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. Een storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.